따라 그래 없으면 갖고 대이 맞다 대 있나 우비기래 없으면 미자가 며칠 욕도 하러 그래 없으면 미가 말 듣고 이 대이 그 대이 막 우비기래 없으면 약간 맞고 납치 미자 그래 비자 욕도 길로 이 대이 막 이따가로 납달아 없으면 욕도 받았지만 이까네 약속 이비 시고시운이 대이깡 오마저가 시빨 오마저가 시왁빨리야 리오가시리 대학심마가마 비움낭에 그룹가로 학생아이다 비자가 역사발리 하나 식신나 학생으로 계시연에 대마음마 대마이 빨아 학생마가마 악시고 나갔다라 학생마자 대마로 김미카르 그룹을 가마 달리마네 김미카르 여가시를 가마 다파기야 그룹복가로 학생마 김민노우방아 안덕시윤나치양마 김욱시가식도하러 가리다 학생마가마 미기기양내야가식숭하러 이란에 드리간내야가라이마 Tegen neer als je hart. Ik zit er ook. Ik heb zin naar Johanna en ik zag haar. Tijd met de tapper als je me voor in mijn ouders als je op ik zit er ook. Tijd maar. Nu naar die toer doet dat. Ik zeg hem naar wat je maar ik heb er ook zin in. Ik zeg dat je eigen tijd ook zo dacht ik dat doet er ook. Nee, ik dacht ik dat doet er ook. Ik heb er ook zin naar Johanna als je goed. Nu naar die toer kan je naar de was je. Ik heb er ook zin in met die. Je gaat er ook mee naar zoek zitten. Maar je kunt niet naar zoek zitten daar ook zien wat dat ik ga lopen om niet li niet gaat zien maar je gaat dat toch lopen ook zien wat wat doen tegen me ja dan maar niet ga je weten meer dat ze te kiezen nee oh maar je gaat zo gaan naar zitten ook zien maar gaan daar ben ik niet naar nee niet je maakt er ook niet naar ook zien wat wat doen met die lucht ook lopen maar ook die lucht zien maar gaan dan maar niet kiezen nee ga je weten naar dat je me dat ben je niet ee tämä se on unikkaari näsuk tarat sammi doan mitturu yksi on juurella ee aksu turulu bala oksi magama pisari oksa valliya näsuk suma ammalo teima ilanne rinuksi rasuk suma tapagi jauruk suma inget vana sukkaru akaikama tapa video lor ne ko mila ne khiyakat tsia mari lor sima junga a to pe khatu ina lor lor sima khiyas tsia mari pe sima pe lor sima ga ma a so ko siu lor mo ko ne pe jun dak silla ga lor sima ngila nga tai ma ma ma na mo tikit chugu ino to kam ngo ga lor ga ma kla pe jun dak siba li lor na tai ma ipu ma ne ajok sein ne ajok pappu ma su si ilan ne ajok nak tua lo bolak si mama tai si mana pernah ne ok mana risur lo balang ne sak dia jak kalak tu mau masuk siwat ugu terat siak tu tau nak siwat tu lagat tai si mama ne tai ma ne tai ida aku ni lila kalunani ila ukaagata nunalituinna uvaksuta inuilli piusillattaa kulungennik piusa kaksutaa palaavatta taima uvatsiak oli iglubiga innaamilu kisiane kakmamilu iglukak palaaksimagattu kiukaima taima natsirasi wakpala oksimang mata uki umut isu malu te kini nasuk paksu talo kini kau tiksa niklu kini nasuk paksu ta bibala oksimang wata maan na kulu maa kulu aku nilu waka ala umut ta taman na taman ya aksu nakpala oksimang tema itu takpo Onan nukkakain nalunikai. Sekkanajat jukai

0: Ulla, CBC, ook dat de mee beweerde. Hoewel gauw zijn het dan. Ze wil het tegen nou de lange minister John Main, 2026, 2027, nou de pannen, ze maakt een karel uit de niet, maar is $3.7 billion. Tai mai laki tuna pangune atu goi nuna vul mi atu tau hattaksi majuli maan ni malu a taakko suli amiga midui ki nau jai.
1: Mi la kigli kaktu mi la ki nau ya kaapta gavu mausu ta adji ingi tuni